जो आपकी जान जो जा रही है तो आप कोशिश करके उसे बस रोक लेना। Kijk niet te veel naar wat anderen doen. Kijk niet te veel naar wat anderen doen, maar neem zelf initiatief en volg je eigen pad. Jihan Sunewalo, neem zelf je initiatief en volg je eigen pad. Wees de ster in je eigen film. Wees de ster in je eigen film. Kahi karti hogi, wo aapka intezar.

इतना प्यारा वादा हमको सुनाए सुने वालों, विश्वानंद बातोंगे और सपना जी। Op deze mooie dag kan je absoluut zeggen, ik doe het lekker op het gemak, ik doe het lekker op mijn gemak. En dat mag, want het is tenslotte jouw dag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een 30 minuten afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
6: जैसे मैंने कही है कि आपको हार्दिक से स्वागत है एक बार फिर आपी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। वेश खुरूत एक प्यार भरा नमस्कार फिर से आप स्वीकार कीजिए।

0: बढ़ती है। किसी के लिए सुकून बनकर तो किसी के लिए दर्द बनकर। मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नो टेंशन। हम दुआ करेंगे कि कोई तुझे ना छोड़े किसी और के लिए। ये लाइन भी आप सुने कि सूखे पत्तों की तरह जिंदगी भी, सूखे पत्तों की तरह थी जिंदगी भी, किसी ने समेटा भी तो जलाने के लिए। क्या पता अब फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, क्या पता अब फिर मुलाकात हो या ना हो, क्या पता अब फिर वो हसीन बातें हो या ना हो। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है ऐ दोस्त, कि किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, गणपत बाप्पा मोरिया रिमेक्स आपके लिए। आपके साथ साथ मैं भी स्टूडियो में बैठकर और एंजॉय कर रही हूँ। आपको बता दे वारदोर वैसोम्स क्रंप क्रेख रेडनर फॉर स्पात आदर्स एंड ओक स्पात आदरन Redenen voor spataderen. Wanneer er een tekort aan vitamine C in het lichaam is, worden de bloedcellen zwakker, waardoor de aderen over elkaar heen gaan liggen. Dat herkent u, het is heel pijnlijk als u kramp krijgt, als men kramp krijgt. En dat is dan een reden wanneer er een tekort aan vitamine C in het lichaam is, worden bloedcellen zwakker, waardoor de aderen over elkaar heen gaan liggen. Door gebrek aan hemoglobine verloopt de bloedcirculatie niet goed, waardoor de aderen opzwellen. Zenuwstijfheid en bloedarmoede door vitamine B12 tekort. Dergelijke problemen kunnen zich voordoen. Aderen kunnen ook opzwellen door een gebrek aan water in het lichaam. Ook overmatig alcoholgebruik kan aderpijn veroorzaken. Ook het herhaaldelijke gebruik van dezelfde spier tijdens het sporten kan spataderen veroorzaken.

कोठिया सरस्वती माता की रिमिक्स सॉन्ग ओम ओम शब्द द उर्क्लांक ओम बस्तात uit drie woorden namelijk a u m ओम. Het eerste woord a komt uit de keel. Het eerste woord a van om komt uit de keel. De tweede woord is u en heeft betrekking op het hartcentrum. Het derde woord is m. Dat trilt en het navelcentrum beïnvloedt. Het chanten van om heeft invloed op meerdere centra in uw lichaam en verwijdert bovendien negativiteit uit uw lichaam.

Om fit te blijven. Om fit te blijven. Eet knoflook op een lege maag. Het versterkt de immuunsysteem. Eet knoflook op lege maag. Het versterkt de immuniteit. Breng kokosolie aan op je navel, je huid gaat stralen. Het is niet alleen maar één dag, maar blijven doen. Breng kokosolie aan op je navel, je huid straalt. Ga na het eten in Bajra Asan zitten om de spijsvertering te versnellen. Maak zowel je tanden als je tong schoon en de bacteriën zullen verdwijnen. Blijf uit de buurt van mobiel tijdens het slapen. Uw geest blijft kalm. Eet komkommer en citroen, dan blijft je lichaam koel in de zomer. Een glas kokoswater per dag is het beste voor hydratatie en een gezonde huid. 5 minuten pranayam elke ochtend houdt zowel de longen als het hersenen fit. Voeg een paar druppels desi ghee toe aan je eten en je spijsvertering zal verbeteren. Was je voeten voor slapen gaan, de vermoeidheid zal verdwijnen. Citroen, honing in lauw water tegen maagzuur en ontgifting. Vervang uw tandenborstel elke 3 maanden. Mondgezondheid is belangrijk. Kauw je eten goed, zodat je maag en geest blij zijn. Als uw ogen branden, breng dan rozenwater aan voor onmiddellijke verlichting. Drink karnemelk na het eten. Je maag blijft koel. Luister 's ochtends naar rustgevende muziek. Uw stemming zal de hele dag.

0: www.gewoonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Creatief leven, schakel.
1: Sommige mensen zeggen dat het gemakkelijk is om een vrouw terug te krijgen. Maar dat je geen ouders, broers en zussen meer kunt krijgen. Mijn verzoek aan die broers is, net zoals je van je ouders, broer en zussen houdt, zo hou je ook van je zus en dochter. Niemand zou zijn dochter aan iemand met zulke gedachten moeten geven, laat staan de tweede keer. Laat staan de eerste keer. Sommigen, daarom is het respect en de status van de zus of dochter van een ander hetzelfde als die van je eigen zus en dochter.

0: Gedachten zijn een gereedschap, geen bestuurder. Geluk ontstaat niet door het leven te bedenken, maar door het te ervaren. Gedachten zijn geen gereedschap, geen bestuurder. We leven vaak alsof onze gedachten de weg bepalen. Alsof geluk pas komt wanneer we alles hebben uitgedacht, geanalyseerd of onder controle hebben. Maar gedachten zijn geen stuur, ze zijn slechts gereedschap. Ze kunnen ons helpen bij plannen maken, problemen op te lossen en herinneringen bewaren. Maar wanneer we ze de leiding geven, raken we vaak verstrikt in piekeren, zorgen en eindeloos vergelijken. Het gevolg: we zijn meer bezig met het bedenken van het leven dan met het ervaren ervan. Geluk ontstaat niet door het leven te bedenken, maar door het te ervaren. Gedachten zijn hulpmiddelen, geen stuur. Geluk ontstaat niet in eindeloos denken, maar in ervaren, vertrouwen en aanwezig zijn.
1: ये साली परेड कब से शुरू हो गई?
2: बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है।
1: नया जेलर बहुत खड़ूस है।
3: आ रहा है।

Onthou, ik loop niet weg om anderen een lesje te leren. Ik loop weg omdat ik mijn les geleerd heb. Ik pas liever mijn leven aan. Ik pas liever mijn leven aan jouw afwezigheid dan mijn grenzen aan jouw gebrek aan respect.

0: नवेल निश्चल अमिताभ बच्चन इसमें एक्ट की है। फिल्म का नाम देश प्रेमी।
1: अद्वकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk, tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslag plaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze mooie woensdagmiddag van 6 mei 2026. Ik ben een paar dagen afwezig geweest, het komt de eerste keer, het was vorige week woensdag. Moest ik naar een begrafenis, het viel net op dezelfde tijd als het nieuwsoverzicht. Presentatie van het nieuwsoverzicht. En het was ik was op weg naar de uitvaart en ik dacht ik moest direct bellen. Het is me, de drukte van de uitvaart heeft me zo gepakt dat ik direct ben vergeten. En ook geen excuses heb kunnen aanbieden, waarvoor mijn excuses bij deze. En afgelopen maandag, 4 mei, was ik uitgenodigd voor de herdenking in het in de nieuwe kerk op de Dam en voor de kraanverlegging door de koning en gevolg op de Dam. En op weg daarna dacht ik, ik moet bellen en het ontging me helemaal. Mijn excuses hiervoor, misschien ligt het ook aan de leeftijd. Maar oké, hier het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 6 mei 2026. Suriname en VS plannen veldbezoeken in de visserijsector. Suriname en de Verenigde Staten van Amerika zullen binnenkort gezamenlijk veldbezoeken afleggen, met name in de visserijsector. Dit is een concrete afspraak die voortvloeit uit het recent bezoek van de Amerikaanse chargé d'affaires Paul Watzlawick aan minister Mike Noorsalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Wij staan open voor investeerders die bereid zijn om samen met Surinamers de ontwikkeling van ons land op te pakken. Die een bijdrage willen leveren aan de gehele waardeketen van grondstof tot eindproduct, zegt minister Noorsalim desgevraagd. Ook is afgesproken dat de Amerikaanse missie naar Suriname zal komen om de mogelijkheden binnen de agrarische sector nader te verkennen. Tijdens de ontmoeting met Watzlawick kwamen ook nieuwe technologieën aan de orde. De chargé d'affaires gaf voorbeelden van bedrijven in de VS die met minder personeel werken en sterk inzetten op technologie en gemechaniseerde landbouw. Op dat gebied hebben we afgesproken dat we zulke voorbeelden in Suriname zullen opzetten. Dat betekent wel dat je open moet staan voor investeerders, aldus Noorsalim. Volgens de minister is er interesse van potentiële Amerikaanse bedrijven om in Suriname te investeren en voorbeeldbedrijven op te zetten in de agrarische sector. Daarbij is aangegeven dat wanneer bedrijven zich hier in Suriname vestigen, het merendeel van de werknemers uit Surinamers zal bestaan. Het kan gaan om samenwerkingen tussen Amerikaanse en Surinaamse bedrijven waarbij lokale werkgelegenheid centraal staat. Dat betekent volgens Noorsalim dat Suriname zich goed moet voorbereiden door te investeren in training en opleiding van arbeidskrachten. Deze aspecten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt. De minister gaf verder aan dat het huidige patroon waarbij Suriname meer importeert dan exporteert geleidelijk moet worden doorbroken. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag, maar de basisvoorwaarden moeten op orde worden gebracht. Instituten moeten worden versterkt, de structuur binnen het ministerie moet verbeteren en verloren gegaan kader moet worden teruggehaald of aangevuld. We zijn daarmee bezig en blijven hoopvol

subsidies kanaal. DNA hekelt falend toezicht en risico voor volksgezondheid. In de Nationale Assemblée DNA zijn ernstige zorgen geuit over het gebruik van pesticiden in de landbouw en het falen van het voedselveiligheidsteam. In 4 dagen tijd heeft de Europese Unie 2 belangrijke exportproducten, rode peper en koolstofband, afgekeurd vanwege overschrijding van pesticidennormen. Ook de volksgezondheid loopt volgens parlementariërs ernstig gevaar. We zijn bezig het volk te vergiftigen, zegt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam, die stevige kritiek leverde op het beleid van minister Mike Noor-Saliem van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Verschillende parlementariërs stelden tijdens de openbare vergadering van woensdag dat dit opnieuw een duidelijk signaal is dat het controlesysteem structureel tekort schiet. Met name Sherry Dijksteel van de VAP sprak van een fundamenteel probleem. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, moeten we ons afvragen of het systeem nog wel werkt. Aldus Dijksteel. Zij stelde een reeks indringende vragen aan de regering. Zo wil zij weten of de betrokken exporteurs inmiddels zijn geïdentificeerd en of producten van dezelfde landbouwbedrijven opnieuw worden getest. Ook de traceerbaarheid van producten staat ter discussie. Zonder te weten waar een product vandaan komt, is effectieve controle onmogelijk, benadrukte Dijksteel. Een belangrijke vraag is of producten daadwerkelijk worden getest voordat zij op de markt komen of worden geëxporteerd. Als dat wel gebeurt, rijst de vraag waarom de overschrijdingen niet eerder zijn ontdekt. Gebeurt het niet, dan wijst dat volgens de parlementariërs op een fundamenteel gebrek aan basiscontrole. Vreedzaam en VAP-parlementariër Deo Charmen vinden dat de regering en met name minister Noor-Saliem hiermee niet weg kunnen komen. Vreedzaam pleit voor directe actie, maar er gebeurt niets. We hebben niet gemerkt dat de producten zijn teruggehaald. Ze liggen dus nog in de schappen. Dit betekent niets anders dan dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, zegt zij. Volgens Dijksteel is het probleem al langer bekend. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname, het NIVS, zijn pesticidenresiduen al als prioriteit aangemerkt. Ook binnen internationale programma's, zoals het STDF-project, zijn oplossingen uitgewerkt. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd, stelde zij. De gevolgen zijn volgens haar ernstig. Niet alleen worden exportproducten afgekeurd en loopt Suriname reputatieschade op, maar er bestaat ook een risico voor de volksgezondheid. Het feit dat overtredingen door Europese instanties worden vastgesteld en niet lokaal, noemt zij bijzonder zorgwekkend. Dat betekent dat ons systeem faalt in zijn basisfunctie, het beschermen van de consument. De kritiek in het parlement richt zich in het bijzonder op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, dat verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving. De roep om ingrijpen wordt steeds luider. Volgens Dijksteel is de kwestie inmiddels de fase van een technisch probleem voorbij. Dit is een bestuurlijk probleem. De vraag is niet of er een probleem is, maar waarom er nog steeds niet is ingegrepen. Van de regering wordt verwacht dat zij op korte termijn met concrete maatregelen komt om de controle op pesticidegebruik te versterken, de voedselveiligheid te waarborgen en het vertrouwen van zowel consumenten als internationale handelspartners

Mauro Regio en Gayadin uiten scherpe kritiek op ingreep president bij Self-Reliance. Fractieleiders Gerald Mauro Regio van de NPS en Assis Gayadin van de VAP hebben dinsdag gisteren dus in de Nationale Assemblée een dringende vraag gesteld aan de regering over mogelijke politieke inmenging bij staatsbedrijven en in de financiële sector. Aanleiding is het ingrijpen van de president in de Raad van Commissarissen van verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. De parlementariërs spreken van een zorgwekkende ontwikkeling waaruit principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan. Aandeelhouderschap betekent verantwoordelijkheid. Geen absolute controle werd benadrukt. Staat nieuws verneemt dat deze kwestie zal worden teruggedraaid, waarbij ook de brieven zullen worden ingetrokken. Uit een brief van de president blijkt dat zij, de president, namens de staat als aandeelhouder heeft aangedrongen op het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en het toevoegen van het ontslag van meerdere commissarissen als agendapunt. Het gaat onder meer om het verzoek om het functioneren van leden van de Raad van Commissarissen ter discussie te stellen en mogelijk tot ontslag over te gaan. Daarnaast wordt in de correspondentie verwezen naar artikel 23 van de statuten van de vennootschap, waarin aandeelhouders het recht hebben een AVA, algemene vergadering van aandeelhouders, aan te vragen. De president vraagt daarbij ook om informatie over de voortgang van interne beraadslagingen en de juridische grondslag van het handelen van de raad. Volgens critici roept deze stap vragen op over de grenzen van de aandeelhouders invloed, zeker omdat de staat geen absolute meerderheid heeft, maar circa 40% van de aandelen bezit. Ook de mogelijke rol van de Centrale Bank van Suriname wordt genoemd. Er zijn zorgen dat politieke invloed het onafhankelijk toezicht kan ondermijnen en daarmee risico's kan opleveren voor de stabiliteit van de financiële sector. De regering is gevraagd om volledige transparantie en een duidelijke juridische onderbouwing van het genomen besluit. Aldus een bericht uit Star News.

Jeugdhuis slaat alarm over toename zoals onder jongeren. Het aantal seksuele overdraagbare aandoeningen zoals onder jongeren van 15 tot 17 jaar is in korte tijd sterk gestegen. Het Jeugdhuis waarschuwt voor de gevolgen en zet in op gerichte voorlichting op scholen om verdere toename te voorkomen. Volgens het ziekenhuis is het aantal geregistreerde gevallen binnen een jaar gestegen van 33 naar 56. Tegelijkertijd neemt ook het aantal tienermoeders toe. Vooral de stijging van infecties zoals syfilis baart zorgen omdat het directe gevolgen heeft voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte tot 10 dagen behandeld worden met penicilline. In plaats van de internationale dag van verloskundigen traditioneel te markeren, koos het Diakonessenhuis dit jaar voor een praktische aanpak. Verloskundigen gaven voorlichting op MULO-scholen gericht op bewustwording van seksuele gezondheid en het voorkomen van SOAS. Hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw benadrukt dat preventie centraal moet staan. We willen jongeren bewust maken van de risico's en het belang van bescherming, stelt hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw. Ook de ziekenhuisleiding onderstreept het belang van deze aanpak. Verpleegkundig directeur Myrtle Jeffrey wijst op de noodzaak van samenwerking binnen de zorg. Terwijl algemeen directeur Rus Hedley aangeeft dat naast behandeling ook bewustwording essentieel blijft. De voorlichtingssessies zijn positief ontvangen en meerdere scholen hebben inmiddels interesse getoond. Tegelijkertijd benadrukt het ziekenhuis dat structurele samenwerking nodig is om deze aanpak breder en duurzamer uit te voeren. Tijdens de dag werd ook stilgestaan bij het werk van verloskundigen.

uitspraak in zaak politieagenten Pietien Saron uitgesteld. Kantonrechter Cynthia Klein heeft vandaag, gisteren op de zitting, aangegeven dat zij de uitspraak in een zaak waarin 7 politieagenten worden verdacht van het gebruik van disproportioneel geweld zal uitstellen. De zaak stond aanvankelijk voor het laatste woord van de verdachten en voor uitspraak. Maar de kantonrechter heeft aangegeven in het kader van de waarheidsvinding de patholoog-anatoom zelf te willen horen op de zitting. Tegen de 7 politieagenten is een voorwaardelijke straf geëist van 12 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Ze worden ervan verdacht op 2 mei 2023 tijdens onlust in het dorp Pietien Saron zodanig geweld te hebben toegepast dat Martinus Wolfjager en Ivanilo Dijsteel zijn overleden. Tijdens een eerdere zitting werd het rapport van de patholoog-anatoom behandeld. Daarin staat dat op basis van de schotkanalen van de overledenen is vastgesteld dat de mannen niet op de vlucht waren. Indien dat wel het geval was geweest, zouden de schoten op een andere hoogte zijn aangetroffen. De patholoog-anatoom heeft tevens vastgesteld dat de slachtoffers mogelijk nog hadden geleefd als ze tijdig medische hulp hadden gekregen. Ze zijn overleden aan ernstig bloedverlies, doordat ze lange tijd op de grond hebben gelegen. Nadat de patholoog-anatoom op de zitting is gehoord, krijgt de officier van justitie de gelegenheid voor een aanvullend requisitoor. Ook de advocaten van de verdachten, Irvin Kanhai en Benito Pik, zullen de mogelijkheid krijgen een aanvullend pleidooi te houden. De volgende zitting is vastgesteld op 14 mei. Het is bezachtig. Kijk, net zoals ik het niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde en is op de vlucht overleden crimineel, zware crimineel, moordenaar deze landen boten, mensen zomaar oppakte en martelde en neerknaalde, zo zal ik het ook niet pikken van de toenmalige regering van Toki, dat ze hebben toegestaan dat politieagenten 2 op de grond en vastgebonden jongens gewoon neerknaalden. De nabestaanden van deze jongens hadden gevraagd om een eigen patholoog-anatoom onderzoek te doen, omdat ze de patholoog-anatoom van de regering niet vertrouwden. Desondanks is de regering van Toki doorgegaan met het onderzoek. De patholoog van het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie waarvoor de jongens vreesden dat hun geliefden standrechtelijk zijn geëxecuteerd. En dan komt de zaak voor, dan geeft de rechtbank de jongens die hebben onrust hebben veroorzaakt, geeft ze zoveel jaren straf. De politieagenten lopen nog vrij, zijn gehoord, maar ze lopen nog altijd vrij, krijgen geen straf. Ze krijgen een voorwaardelijk gevangenisstraf. Dat is onmogelijk, onmogelijk. In een democratisch land als Suriname mag dat niet gebeuren. Al was het onder leiding van president Santoki, accepteer ik het niet. Een voorwaardelijk straf van 12 maanden voor politieagenten die 2 jongens standrechtelijk hebben geëxecuteerd. Kom, natuurlijk hebben de inheemse niet goed gehandeld. Ze hebben brand gezet. Men zegt ze willen het politiebureau in brand steken. Is niet goed te praten. Maar dat geeft je nog niet het recht om die jongens, terwijl ze al gevangen zijn en geboeid op de grond te liggen, standrechtelijk te executeren. Had je ze op de vlucht, terwijl ze aan het vluchten waren, geëxecuteerd, was weer wat anders. Maar je dit een boy, je boeiding, pot in dong na grong. En dan je studentieri is niet goed te praten, al is het gebeurd onder de regering van Toki, die ik een warm hart toedraag. Ik vind dat dit niet mag. En ik vraag de rechtbank om de zaak goed te overwegen, te komen tot het heroverwegen van de straf voor de inheemse. En zeker, zeker tot de heroverweging van de straf van deze politieagenten die 12 maanden voor Thierry Toesma krijgt het, en niet Thierry aan de martelden toe. En de jongens lagen al op de grond gebonden, geboeid. Dan krijgt ze 12 maanden voorwaardelijk. Even hard, Openbaar Ministerie. Tot zover een bericht uit Stel.

Barbadiaanse minister, dat betekent minister van Barbados, ziet grote exportkansen na bezoek agrarische beurs. De Barbadiaanse minister van Landbouw, Voedsel en Voedingszekerheid, Chantal Mungro-Knight, heeft zich lovend uitgelaten over de agrarische beurs. Volgens haar biedt de Surinaamse agroverwerkingssector interessante mogelijkheden voor samenwerking en export naar Barbados. Mungro-Knight, die aan het hoofd staat van een delegatie, werkbesprekingen voert met LVV-minister Mike Noor-Salim, gaf aan onder de indruk te zijn van het niveau van verwerking van lokale producten. Vooral de brede inzet op agroprocessing viel haar op. Een van de innovaties die haar bijzondere aandacht trok, was een lokaal ontwikkeld hydroponisch indoor farming systeem, waar dergelijke systemen doorgaans door grote bedrijven worden gebruikt, zodat zij mogelijkheden voor toepassing binnen gemeenschappen. Dat is very impressive, zei zij. Ook de verwerking van cassave tot diverse eindproducten maakte indruk. Volgens Mungro-Knight beschikt Barbados eveneens over cassave, maar heeft Suriname al een verder ontwikkeld verwerkingsniveau bereikt. Daarnaast noemde Mungro-Knight nonnie als product met exportpotentie. Verder sprak zij haar waardering uit voor een lokaal geproduceerd yoghurtproduct dat zij omschreef als wonderful produced. Volgens de bewindsvrouw van Barbados liggen er duidelijke kansen om Surinaamse producten naar Barbados te exporteren. Zij benadrukte dat de manier waarop producten in Suriname worden vervaardigd vernieuwend en interessant is. Mungro-Knight gaf aan zich de komende dagen te willen richten op concrete resultaten en productiegerichte samenwerking. Kennisuitwisseling vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Volgens haar kunnen beide landen van elkaar leren. Tijdens de gesprekken zullen mogelijke samenwerkingsgebieden verder worden geïdentificeerd, met voedselveiligheid als een van de prioriteiten binnen de regio. Ook minister Noor-Salim kijkt terug op een geslaagde driedaagse beurs die zondagavond is afgesloten. Volgens hem heeft het evenement bijgedragen aan versterking van contacten binnen de sector en internationale interesse gewekt voor Surinaamse producten. Daarnaast is de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen bedrijven. Het doel om actoren binnen de agrarische sector te faciliteren is zonder meer bereikt, meent minister Noor-Salim. Tot zover een bericht uit Star News.

herdenking Tweede Wereldoorlog, waar Surinaamse bijdragen en offers centraal staan. Ter de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei is stilgestaan bij de rol en offers van Surinamers in deze wereldwijde strijd. Bij het monument aan de waterkant werden kransen gelegd en werd opgeroepen om de bijdrage van Suriname blijvend te erkennen en door te geven aan volgende generaties. Minister van Defensie, Oerij Kitramsanan, benadrukte in zijn toespraak het belang van historisch besef. Wie het verleden niet kent, zal de toekomst niet begrijpen, stelde hij. Hij stond stil bij de mannen en vrouwen die tijdens de oorlog hun leven hebben gegeven en benadrukte dat hun offers deel blijven uitmaken van de nationale identiteit. Volgens de minister begint veiligheid niet alleen bij grenzen, maar ook bij verbondenheid binnen de samenleving. Zij stonden op toen vrijheid onder druk stond. Hun verhaal is geen afgesloten verleden, maar een nalatenschap die wij meedragen, zei de minister Ramsaran. Suriname speelde tijdens de oorlogsjaren een strategische rol, met name door de levering van bauxiet, een essentiële grondstof voor de Amerikaanse oorlogsindustrie. Daarnaast namen honderden Surinaamse militairen deel aan de oorlog onder de Nederlandse vlag. Van deze groep zijn Wilfred van Gom en August Hermelijn de enige nog levende vertegenwoordigers. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Mitchell Labadie, onderstreepte het belang van blijvende aandacht voor deze geschiedenis. Hij kondigde aan dat de Surinaamse bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog structureel zou worden opgenomen in de militaire opleidingen. Labadie noemde 4 groepen die gezamenlijk het Surinaamse hoofdstuk van de oorlog vormden. Militairen die onder Nederlandse vlag sneuvelden, verzetstrijders die actief waren tegen de bezetter, Surinaamse Joden die slachtoffer werden van deportatie en genocide, en zeevarenden die omkwamen op de Atlantische Oceaan door Duitse aanvallen. Deze geschiedenis mogen wij nooit vergeten, stelde de bevelhebber. Het is onze verantwoordelijkheid om de kennis levend te houden en door te geven. Aldus Surinaamse bevelhebber. En een bekende bijdrage van Suriname is het leveren aluminium zoals hier staat, wat goed kwam aan de Amerikaanse oorlogsindustrie en inderdaad, want uit onze aluminium, epoxiet en aluminium afkomstig uit Suriname, werden de vliegtuigen van de geallieerden gemaakt. Tot zover een bericht uit Staarnieuws voorzien van mijn commentaar.

geregeld huwelijk zien die kromo kasan als 70 jaar samen. Bert, de gademanin, zien go die kromo van 89 jaar en parmi le jem kasan van 84 hebben in familie verbrand een indrukwekkende 70-jarig huwelijksjubileum herdacht in Paramaribo. Singo Di Cromo werd geboren op 24 oktober 1936 in het district Suriname. Hij groeide op in een gezin van 5 kinderen en was het 4e kind. Hij is momenteel het enige nog in leven zijnde kind uit het gezin. In zijn jongere jaren stond hij bekend als een sportieve jongeman en behaalde hij eens de 2e plaats bij een competitie. Kasan zag het leven zich op 2 oktober 1941 in het district Komowijnen. Zij komt uit een gezin van 5 kinderen en is de oudste. 2 van haar broers zijn inmiddels overleden. Zij wordt door haar familie omschreven als een zachtaardige vrouw die in haar jeugd met trots toekeek hoe haar echtgenoot uitgroeide tot een populaire figuur. Het huwelijk werd destijds door de ouders gearrangeerd. Volgens het echtpaar was er in die tijd weinig tot geen keuzemogelijkheid, maar spreken zij van liefde op het eerste gezicht. Zij geven aan nooit spijt te hebben gehad van de keuze die hun ouders maakten. Iets wat duidelijk blijkt uit een 70 jaar durende verbintenis. Uit het huwelijk zijn 3 kinderen geboren. Inmiddels geniet het echtpaar van een grote familiekring bestaan uit 8 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 4 bedoverkleinkinderen. De familie omschrijft zich als een één hechte eenheid. Tijdens de viering mocht het echtpaar uit handen van die districtcommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord een envelop in ontvangst nemen namens president Jennifer Geerlings-Simons. Daarnaast overhandigde de DC een huwelijksoorkonde namens het commissariaat aan het jubilerende echtpaar. Tot zover een bericht uit de waterkant.net en onze felicitaties gaan uit naar dit echtpaar die dat 70 jaar volhoudt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

17-jarige scholieren op straat beroofd van halsketting. Een 17-jarige scholieren is maandagmiddag aan de Parastraat in Suriname overvallen door een ongewapende crimineel die plotseling haar halsketting van haar hals rukte. Vernomen wordt dat de dader er met een deel van de halsketting vandoor is gegaan. Hij verliet na de daad de plaats. De politie van Flora werd ingeschakeld en wist in de avond de verdachte op te sporen en aan te houden aan de Matapika-straat. Het betreft een 36-jarige, de 36-jarige AS, die is aangehouden. Zijn voertuig, een Toyota Carina, is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Tot zover

zorgen nemen verder toe. Jonge mannen al 2 weken vermist in Tibiti bosgebied. De 19-jarige Janso Etnel en de 21-jarige Sersinho Ansu zijn nu 2 weken na hun verdwijning nog steeds niet teruggevonden. De jonge mannen raakten op woensdag 22 april vermist tijdens het jagen in het Tibiti bosgebied. Ondanks intensieve zoekinspanningen ontbreekt nog steeds elk spoor waar de zorgen over hun lot verder doet toenemen. Er zijn verschillende zoekacties gaande. De grootschalige gezamenlijke zoekactie was van politie, militairen en kennis van het gebied wordt onverminderd voortgezet. In West-Suriname worden daarbij onder meer drones van de politie en helikopters van het leger ingezet. In de hoop vermiste jonge mannen zoveel mogelijk te lokaliseren. In eerste instantie werd een zoekactie opgestart door een groep van circa 11 personen, maar nadien is deze door de Surinaamse autoriteiten opgeschaald. De eenheden blijven gedurende de nacht in het bos bivakeren om de zoekacties ononderbroken voort te zetten. De politie van de bureau Zanderij heeft pas donderdag 23 april een telefonische melding ontvangen van de vermissing van 2 jonge mannen. Volgens de melder is het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van de Greenheart houtverwerkingsbedrijf. Personen die over informatie beschikken, die kunnen bijdragen aan het terugvinden van de vermisten, worden verzocht contact op te nemen met de dichtstbijzijnde politiepost in Suriname. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Kirti Ramaldaar schrijft geschiedenis als eerste vrouwelijke voorzitter van CUS. De culturele Unie Suriname, de CUS, heeft voor het eerst in haar bestaan een vrouwelijke voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering AFW van maandag 4 mei 2026, waarbij bestuursverkiezingen plaatsvonden, is Kirti Ramaldaar bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van de organisatie. Ramaldaar is al 14 jaar actief binnen de CUS en leverde daarnaast bijdrage aan diverse sociaal-culturele organisaties. Met haar verkiezing neemt zij het voorzitterschap over van Aniel Manurat, die de organisatie gedurende 14 jaar heeft geleid. De symbolische overdracht van de voorzittershamer vond plaats tijdens de vergadering. In zijn dankwoord gaf Manurat aan dat hij de CUS altijd een warm hart heeft toegedragen en zich jarenlang met volle toewijding heeft ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie. Volgens Manurat is de positie waarin de CUS zich vandaag bevindt het resultaat van gezamenlijke inspanningen van het bestuur. Onder leiding van Manurat werden onder meer het Tetteri Monument en het Anker Monument gerealiseerd. Ook de Flying Hanuman van de Pushpak Vimaan behoorden volgens de organisatie tot de spectaculaire hoogtepunten uit zijn bestuursperiode. Tijdens de vergadering werd eveneens stilgestaan bij de uitdagingen waarmee de organisatie de afgelopen jaren werd geconfronteerd, waaronder de COVID-19-pandemie en de economische situatie in Suriname. Ondanks deze omstandigheden wist het bestuur volgens de aanwezigen de CUS verder te ontwikkelen en te versterken. Een deel van het oude bestuur stelde zich opnieuw beschikbaar en blijft actief binnen de organisatie. In de nieuwe adviesraad hebben Anil Manurat, John Persadi en Polisjoar Jeroen Singh zitting genomen. Adviesraad heeft het nieuwe bestuur tevens geadviseerd de mogelijkheden voor een statutenwijziging te onderzoeken, zodat meer leden kunnen toetreden tot het bestuur. In haar dankwoord sprak Ramaldaar haar waardering uit voor het vertrouwen dat in haar is gesteld. Daarbij benadrukte zij het belang van cultuurwerk binnen de samenleving. Cultuur is niet alleen het organiseren van activiteiten of het in stand houden van tradities, het is het bewaren van identiteit en het doorgeven van waarden, normen en erfgoed aan volgende generaties. Als nieuwe voorzitter neem ik de missie en visie van de CUS niet licht op. Integendeel, ik zie het als een duidelijke opdracht, aldus Ramaldaar. Volgens de nieuwe voorzitter zal het beleid de komende periode gericht zijn op het versterken van de eenheid binnen de organisatie, het vergroten van de ledenbetrokkenheid en het stimuleren van bewustwording en educatie. Waar mensen samenwerken, ontstaan verschillende ideeën en meningsverschillen. Juist dan is het belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren en samen de weg vooruit bepalen. Ik ben mij ervan bewust dat deze zaak geen eenvoudige is, vooral niet als de eerste vrouwelijke voorzitter van de CUS. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij samen het met inzet, respect, samenwerking en onderling begrip grote stappen kunnen zetten, stelde Ramaldaar. Tot slot sprak Ramaldaar haar waardering uit voor de jarenlange inzet van Manurat. Zij nodigde de aanwezigen uit hem te eren met een staande ovatie waaraan volgens de organisatie unaniem gehoord werd gegeven. Het nieuw gekozen bestuur van de CUS bestaat uit Kirti Ramaldaar, voorzitter, Surinder Singh Gurdayal, ondervoorzitter, Santusha Nayal Jagasar, eerste secretaris, Vashra Bujarat, tweede secretaris, Deepak Bansi, eerste penningmeester, Ashitosh Dunat, tweede penningmeester, Shivendra Tejai, commissaris, Dinesh Mahabir, commissaris, Ravinder Kumar Matau, commissaris. Met het vernieuwde bestuur zegt de CUS vooruit te kijken naar een periode waarin cultuur, verbinding en participatie centraal zullen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

open VKI-directeur pikt criminalisering niet. De vertrokken directeur van het viskeuringsinstituut VKI, Juliette Colli Wongso-Regio, is klaar met de vele beschuldigingen en de criminalisering aan haar adres. Zij heeft een strafklacht ingediend tegen de Raad van Toezicht van LVV-minister Mike Noor-Salim. Colli Wongso-Regio stelt dat zij via WhatsApp de aandacht van president Jennifer Simons heeft gevraagd en daarop geen reactie heeft gekregen. Pas nadat zij haar ontslag had ingediend, reageerde het staatshoofd. In gesprek met Lim FM zegt de gewezen functionaris dat zij niet wist dat zij zoveel macht had. Zij heeft sinds 2007 met meerdere ministers, registeraccountants en buitenlandse organisaties gewerkt en vraagt zich af of zij zo sterk is dat zij al deze mensen zou hebben kunnen manipuleren. Zij is niet te spreken over de wijze, de verwijten die ook het quickscan team haar maakt. Volgens Colli Wongso-Regio draait de kwestie om de directeurstoel. Ik had dat vanaf dag 1 door en heb dit ook doorgegeven aan de minister, zegt zij. De voormalig directeur geeft aan dat zij een gezond bedrijf achterlaat. Om de regering, op de rekening van het VKI staat volgens haar meer dan $600.000. Ja, $600.000. Deze middelen zijn opgebouwd door efficiëntie en goed management en apart gezet voor vervangingsinvesteringen. Dit beleid heeft er volgens haar, Wongso-Regio, voor gezorgd dat het VKI, Viskeuringsinstituut, niet in financiële problemen is gekomen. Volgens Colli Wongso-Regio zijn er geen onduidelijkheden in het financiële verkeer, omdat alles via de bank te verifiëren is. Uitpraten met de huidige Raad van Toezicht heeft volgens haar geen zin, omdat zij in een hoek is gedrukt en is gecriminaliseerd. Zij stelt bereid te zijn aan te blijven als de regering dat wenst, maar niet onder de huidige Raad van Toezicht.

Venezuela voor internationaal gerechtshof om Essequibo. Oh, dat wordt interessant. Guyana heeft Venezuela formeel uitgedaagd om het internationaal gerechtshof over de omstreden Essequibo-regio, waarbij het land stelt dat de Venezolaanse claim een directe bedreiging vormt voor zijn territoriale integriteit en economische toekomst. De zaak, die draait om een gebied van ruim 70% van Guyana beslaat, staat centraal in een snel escalerend grensconflict met grote oliebelangen. Guyana vraagt het Hof om te bevestigen dat de grens zoals vastgesteld in het arbitragevonnis van 1899 juridisch bindend is. Volgens de Guyanese regering is de kwestie recht toe recht aan en draait het om de erkenning van internationaal vastgestelde grenzen. De inzet van het conflict is de Essequibo-regio, een uitgestrekt en grondstoffenrijk gebied dat niet alleen goud en andere mineralen bevat, maar ook strategisch ligt nabij enorme offshore olievelden. De recente olieontdekkingen voor de kust van Guyana hebben de spanningen met Venezuela aanzienlijk doen toenemen. De Guyanese autoriteiten benadrukken dat Venezuela het gebied historisch nooit effectief heeft bestuurd. Daarmee verwerpen zij de Venezolaanse claim dat het gebied deel uitmaakt van zijn grondgebied. Venezuela betwist op zijn beurt de bevoegdheid van het internationaal gerechtshof en houdt vast aan zijn standpunt dat de kwestie via bilaterale onderhandelingen moet worden opgelost. Caracas stelt dat het arbitragebesluit uit 1899 ongeldig is en beschouwt Essequibo nog altijd als zona in reclamatie. De spanningen zijn de afgelopen periode verder opgelopen door symbolische en politieke acties van Venezolaanse zijde, waaronder het gebruik van kaarten waarop het gebied als Venezolaans wordt aangeduid. Met de lopende hoorzittingen in Den Haag lijkt het conflict een beslissende fase te hebben bereikt. Uitspraak van het Hof wordt later dit jaar of begin volgend jaar verwacht en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de grensbepaling en de controle over natuurlijke hulpbronnen in de regio. Voor Guyana staat niet alleen territorium op het spel, maar ook de controle over een van de snelst groeiende olie-economieën ter wereld. Dat is zover een bericht uit Suriname, Herald.

van Ryanair is naveloze passagiers zat. Wie heeft er om 5 uur 's ochtends zin in bier? Ryanair topman Michael O'Leary is helemaal klaar met vroege drinkers op de luchthaven. Hij eist dat vliegveldbaars stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Volgens hem, Michael O'Leary, moet zijn luchtvaartmaatschappij inmiddels bijna dagelijks vluchten omleiden voor gedronken en agressieve passagiers. Ik snap niet waarom er in bars op vliegvelden om 5 of 6 uur 's ochtends alcohol wordt geserveerd. Wie heeft er op dat tijdstip nu zin in bier, zegt O'Leary in de Britse krant The Times. Hij, O'Leary, vindt dat de horeca op luchthavens zich aan dezelfde vergunningstijden moeten houden als gewone cafés. Buiten de officiële licentieuren zou er op vliegvelden helemaal geen alcohol geserveerd mogen worden, stelt hij. De luchtvaartbaas pleit al jaren voor een maximum van 2 alcoholische consumpties per reiziger. Hij beschuldigt vliegvelden ervan flink te verdienen aan het problematische reisritueel om het probleem vervolgens over de schutting te gooien bij luchtvaartmaatschappijen. Aan boord bij Ryanair wordt volgens O'Leary redelijk verantwoordelijk omgegaan met drank en krijgen passagiers zelden meer dan 2 glazen. Het wangedrag in de lucht neemt in rap tempo toe. 10 jaar geleden hoefde Ryanair ongeveer 1 keer per week uit te wijken door agressie aan boord. Nu is dat bijna dagelijks. O'Leary trekt hard aan de bel, doordat iemand een ongeluk veroorzaakt waardoor een vliegtuig neerstort en er honderden mensen omkomen, zou geen enkele regering dit probleem serieus nemen en zitten de luchtvaartmaatschappijen met de handen in het haar. Dat O'Leary zorgen reëel zijn, blijkt uit de vele incidenten van de afgelopen jaren. Begin dit jaar moest een toestel van Jet2 onderweg van Antalya naar Manchester nog onverwacht landen in Brussel na een massale vechtpartij in de cabine, ontstaan na racistische opmerkingen. Volgens getuigen was het een ravage waarbij tanden werden uitgeslagen en bloed op de stoeltjes terechtkwam. Volgens de Europese luchtvaartinstantie IATA vindt er op elke 468 vluchten een incident plaats met onhandelbare passagiers. Vaak speelt alcohol daarbij de hoofdrol.

En nu gaan we het laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen van de centrale bank. Even kijken of die al binnen zijn. Valutakoersen, nee, even kijken. Nog even wat muziek.

zijn al binnen. 3 uur Nederlandse tijd. Dat is 10 uur 's ochtends Suriname tijd. De koersen van 6 mei. Ja. Als je een US dollar koopt bij de centrale... Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank, dus de Yankee dollar, Kona, Mama Banyfusanang, dan krijg je de 37,225 SD voor terug. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,583 SD neertellen. 37,583. Als je euro verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 43,439 SD voor terug. Als je euro koopt, moet je 43,992 SD neertellen. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3758,30 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4388,20 SD neertellen. Dus 100 US dollars kopen kost je 3758,30 aan SD. 100 euro's kopen kost je 4399,20 aan SD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 6 mei. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajesh. Rajesh, dankjewel. Het ziet er nog mooi uit voor buiten. Geniet ervan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Dit beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de

0: De zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog, vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Chand se parda kijiye from the movie Aao Pyar Kare. Aapko sunane wale yani ne aapko sunane wale hai Kumar Sanu ji. चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग.
3: ठीक है, मैं गाता हूं.

0: तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीत से हमने पेश किए हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।
1: En informatie bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt medegedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, फिल्म आखिरी दांव में से निकाले हैं और हमने पेश की। चलिए यहाँ से पेश करते विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537323247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Zwier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है। आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप इससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे।

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: तो आज हम आप लोग को पूरा 1 घंटा कुछ हिंदी रिमिक्स सॉन्ग भी सुनाएंगे और बीच बीच में और कुछ सुनाएंगे. आओ चला जाए, सुना जाए ये कौन सा गीत है.

0: और कांटा लग गया भैया, और जल्लाटा लग गया है, चुभ गया है, तो वो पीरा भी बहुत ही जोर से देगा, और जो खून निकल गया तो और ज्यादा हो जाएंगे। आम को हम यानी कि करीब एक घंटा कुछ बॉलीवुड ओल्ड एंड रीमेक सॉन्ग से आपको सेवा किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा रीमेक सॉन्ग पसंद आया होगा।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे। तू मेरे आ

0: तो क्या हो गया है? और
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 9.

0: 59 22 7.
1: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor Anand Ramsoef.
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
3: Digitale radio, wagonfm.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
7: जवानी दीवानी में से

0: पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है विजू शाह का कल्याण जी का बेटा है। आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कल्याण जी का बेटा है। विजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी
1: Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het Hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het Hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van

0: Akele.
1: Het is een wauw lied. En het zal ook een wauw lied blijven. Prachtig. Rafiji, u wordt bedankt. Hartstikke bedankt waar u ook zich mag bevinden. En niet alleen Mohammed Rafiji. Met alles erop en eraan. De muzikanten, de schrijvers, iedereen wordt gewoon bedankt. Je herhaalt wat ooit je leven redde. Wat patronen doen, herhalen. Je blijft vastzitten in dezelfde oude patroon. Je weet diep van binnen dat het pijn doet, maar je lichaam dwingt je het te herhalen, omdat het ooit je leven redde. En wat patronen zijn? Wat patronen zijn? Overleven. Een patroon is geen keuze. Het is je lichaam dat reageert alsof je nog steeds moet overleven. Hoe ze eruit zien, maskers. Je gaat ja. Terwijl je nee voelt. Je lacht terwijl je van binnen breekt. Je trekt je terug terwijl je verlangt naar nabijheid. Waar ze vandaan komen, kinderjaren, je leerde bliezen om liefde te krijgen. Je leerde zwijgen om ruzie te vermijden. Je leerde sterk te zijn omdat niemand je beschermde. Waarom ze blijven? Gevangenis. Je lichaam kent geen verleden of toekomst. Je lichaam kent geen verleden en toekomst. Voor je zenuwstelsel is gisteren nog steeds vandaag. Daarom blijf je dezelfde beweging herhalen. Dit vind ik op zich een heel goeie. Waarom ze blijven? Gevangenis. Je lichaam kent geen verleden en toekomst. Voor je zenuwstelsel is gisteren nog steeds vandaag. Daarom blijf je dezelfde beweging herhalen. Wat het met je doet, verlies. Je leeft op automatisch piloot. Je raakt jezelf steeds verder kwijt. Niet jij bent het probleem. Het patroon was ooit je bescherming en nu je last. En uiteindelijk jouw spiegel. Draag jij nog? Hoe geeft u uw invulling? Patronen worden pas lichter als je stopt ze te verbergen onder kracht.

0: Come on, folks. No one. This is it. Last chance.
1: Nobody.
2: Stop met spiegelen. Stop met bewijzen, stop met bewijzen, begin met spiegelen. Stop met bewijzen en begin met spiegelen. Kort en scherp spiegelen is krachtiger dan eindeloos bewijzen. Verstrikt, je raakt verstrikt in discussies, uitleg na uitleg, als of nog meer woorden jou geloofwaardiger maken. Onwil. Onwil. Sommige oren zijn niet gesloten uit onbegrip, maar uit onwil. Daar valt niks te winnen. Kracht, mijn lieve mensen, kracht. Kort en scherp spiegelen is krachtiger dan eindeloos bewijzen. Waarheid. Waarheid. Een spiegel laat zien wat er is. Geen overtuiging, geen strijd, alleen waarheid die terugkatst. Vermoeid. Hoeveel energie heb jij al verloren aan mensen die je toch niet willen begrijpen? Stop met bewijzen, begin te spiegelen.

Je merkt dat al je uitleg niets verandert. Uitleg na uitleg. Maar de andere wil het niet zien. Soms is het niet onbegrip, maar onwil. Herkent jij dit? Eindeloos bewijzen wat je al lang voelde. Spiegelen in plaats van uitleggen. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat eigenlijk?